0: Mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

You might.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Chris van Haverbeek is over de hele lijn schuldig bevonden. Dat heeft de rechtbank in Brugge gisteravond beslist. De man krijgt de schuld voor de dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 jaar oud en voor de moordpoging op zijn ex-vrouw. Van Haverbeek toonde tijdens de uitspraak geen enkele emotie. Om 10:00 worden de debatten hervat en dan zal het over de strafmaat gaan. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor het Assisenhof verschijnen. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die eerder al eens werd veroordeeld voor moord. Een derde verdachte, die geholpen zou hebben om het lichaam te begraven, wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht. Dat is beslist na de studentenprotesten van gisteren en eergisteren die volledig uit de hand liepen. Betogers bekogelden de politie en staken steps en verkeersborden in brand. 6 mensen zijn opgepakt. Toch nog een sportief succes, want op de eerste dag van het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk zwom naar zilver op de 100 meter wisselslag en nam ook nog eens brons mee op de 50 meter rugslag. Lucas Envaux pakte ook zilver op de 400 meter vrije slag. En Florine Gaspar greep naast een ticket helaas voor de finale op de 50 meter vrije slag. De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
4: En wat nu?

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig bevonden. Dat heeft de rechtbank in Brugge gisteravond beslist. De man krijgt de schuld voor de dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 jaar oud en voor de moordpoging op zijn ex-vrouw. Van Haverbeke toonde tijdens de uitspraak geen enkele emotie. Om 10 uur worden de debatten hervat en dan zal het over de strafmaat gaan. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor het Assisenhof verschijnen. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die eerder al eens werd veroordeeld voor moord. Een derde verdachte, die geholpen zou hebben om het lichaam te begraven, wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht. Dat is beslist na de studentenprotesten van gisteren en eergisteren die volledig uit de hand liepen. Betogers bekogelden de politie en staken steps en verkeersborden in brand. 6 mensen zijn opgepakt. Toch nog een sportief succes, want op de eerste dag van het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk zwom naar zilver op de 100 meter wisselslag en nam ook nog eens brons mee op de 50 meter rugslag. Lucas Envaux pakte ook zilver op de 400 meter vrije slag. En Florine Gaspar greep naast een ticket helaas voor de finale op de 50 meter vrije slag. De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig bevonden. Dat heeft de rechtbank in Brugge gisteravond beslist. De man krijgt de schuld voor de dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 jaar oud en voor de moordpoging op zijn ex-vrouw. Van Haverbeke toonde tijdens de uitspraak geen enkele emotie. Om 10:00 worden de debatten hervat en dan zal het over de strafmaat gaan. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor het assisenhof verschijnen. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die eerder al eens werd veroordeeld voor moord. Een derde verdachte, die geholpen zou hebben om het lichaam te begraven, wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht. Dat is beslist na de studentenprotesten van gisteren en eergisteren die volledig uit de hand liepen. Betogers bekogelden de politie en staken steps en verkeersborden in brand. 6 mensen zijn opgepakt. Toch nog een sportief succes, want op de eerste dag van het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk zwom naar zilver op de 100 meter wisselslag en nam ook nog eens brons mee op de 50 meter rugslag. Lucas Envaux pakte ook zilver op de 400 meter vrije slag. En Florine Gaspar greep naast een ticket helaas voor de finale op de 50 meter vrije slag. De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een opvallende attractie op de Grote Markt in Diest. Op het terras van Nicky's Catwalk ligt er een gigantische pompoen. De pompoen is met een speciale kraan geleverd en heeft een plekje op het terras. De eigenaar heeft Oranje Groente de naam Goliath gegeven. Niet onterecht met een lengte van 1,20 meter en een hoogte van 80 centimeter. Wie kan raden hoeveel de pompoen exact weegt, wint onder meer enkele cadeaubonnen. Volgens de eigenaar van de Nicky's is het zelfs de grootste pompoen van Vlaanderen. Maar of ze daar in Kasterlee mee akkoord gaan zijn, dat is nog maar de vraag. De provincie Limburg heeft bij de start van het nieuwe schooljaar opnieuw de actie Veilig naar school gehouden. Bij controles op fietsen, bromfietsen en e-steps bleek 1 op 4 voertuigen niet in orde. Daarnaast stelden de Limburgse politiezones tijdens de hele campagne meer dan 2500 verkeersovertredingen vast. Met snelheid als grootste probleem.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het Hof van Assize in Brugge heeft Chris van Haverbeke over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn 2 dochters van 8 en 5 en voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
5: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijn. We gaan nu de zitting schorsen tot 10:00 morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
4: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Christa Pike, de vrouw die ter dood veroordeeld werd in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een zware nederlaag voor OH Leuven in de Champions League. Ze verloren met 5-0 van het Franse Paris Saint-Germain. OH Leuven blijft zo steken op 1 punt. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Hof van Assize in Brugge heeft Chris van Haverbeke gisteravond over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5. En voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
4: Dus meneer Van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend. En dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
3: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
5: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. En dat zijn wel uitdagingen die permanent zullen blijven. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten blijven scholen, maar ze ook het fysieke contact aanwezig te houden.
3: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. Coach Ster Habib-Sadeh.
6: We hebben een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ja, ze maken wel fouten en in dit niveau mag dat niet. Hè. We gaan aan de slag. We moeten wel gewoon terug onze kwaliteiten laten zien. Hè.
3: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. En op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En ook Lucas Hanvaux pakte zilver op de 400 meter vrije slag. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.

Allee, hè. Eruit, hè. En rap een beetje, hè. Get out of my dreams and get into my car, hè. De agressieve Billy Ocean. Ja, maar zo kennen we hem niet, hè. En kom maar binnen, hè, want we gaan eraan beginnen aan het spel, hè. Oh.

0: Jury van Vlaanderen.
1: Hallo.
0: De stem die je dag laat beginnen.
2: Vrijdagochtend op Radio Demerstad, dus dit kan wel. Here comes the weekend. Het is Dave Edmunds.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Een nieuwe of tweedehandswagen?
6: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
5: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
6: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
5: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
6: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
5: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
6: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
5: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
6: Erkend door de meeste verzekeringen.
5: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
7: Het volgende feestseizoen komt eraan.

Ook produceren wij mazoetangs op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Freddie Mercury, vermomd in dit geval als eenzaad. Een living on my own. Vrijdagochtend vrolijk opstaan met Demerstad. Met de Lazy Sunday van de Small Faces. I would

Easy Sunday van de Small Faces, de smalle koppekes. Die kunnen eigenlijk de deur door zonder de deur open te maken. Het doet me denken aan die coureurs van afgelopen zondag. Die beroepsrenners op het WK. En dan de winnaar van dat WK. 28 jaar, die zag er 100 jaar uit, zeg. Wat had hij afgezien in die strijd? Het was zonde, het was sunny, hoor. Boney M.

0: Radio Gamerstad.
1: Hoe is dat met uw langue de Molière? Verstaat ge alles in het Frans zeer goed? Was u op vakantie met vakantie in Frankrijk of moet u nog op vakantie? Adults only zo, hè? Want ja, de kinderen zijn niet meer op de vakantiebestemmingen en op sommige plaatsen is het toch nog behoorlijk warm, hoor. Dus daar kan het toch nog aangenaam worden, zo tot eind oktober. Oh, ja. Change, die hebben het erover. It is a lover's holiday. Leeft u daar maar eens goed uit.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin. Tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Lapland. Eindeloze sneeuw, absolute stilte en met een beetje geluk het magische noorderlicht. Op 14 maart neemt Team Herbotsreizen je mee naar het uiterste noorden van Finland. Je verblijft kleinschalig, midden in de ongerepte natuur. De plek om Fins Lapland echt te beleven. Op Husky Safari, met de sneeuwscooter door de wildernis en kennis maken met de Sami en hun rendieren. 5 dagen aan €2.750 per persoon. Ontdek nu alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
4: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
6: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal.

Ik en jij, hè? Wij alle twee, hè? Jij en ik ook, hè? Wij zijn de jongste van de hoop. We are the young en Dan Hartman. Hier, Radio Demerstad FM in het Demerland. DAB Plus in Vlaams-Brabant. En via de app, je appt hem toch al. Ah, maar dat is goed zo. App is Dana Winner. Beter van niet, nee, beter van wel. Ik sta.

You'll Never Walk Alone. Ik loop altijd met je mee op je linkerschoudertje. Jerry and the Pacemakers. 8 uur. Langs daar gaan wij wandelen zien. Met Vaya con Dios en Don't Cry for Louie.

mit uns, zeiden de Duitsers vroeger. Vaya con Dios en don't cry for Louis. En hij won het Songfestival in het jaar 1990, zoiets, ja? Het was Toto Cotugno. Een eerbetoon aan Europa in die dagen. In

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Het is een vorm van gerechtigheid, zegt Christian van de Bussen, de advocaat van de mama.
4: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten, zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënt. Ja.
3: Vandaag volgt de strafmaat. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
5: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten bijscholen, maar ook het fysieke contact te houden.
3: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seynhaven.
6: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar we moeten daarin groeien.
3: De volgende wedstrijd is tegen Servet in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.

Kom aan Aileen, jij kunt dat. Opstaan, jij mocht met ons meedoen. Dit is de Radio en Karaoke Show van Radio Demerstad. Tot 9 uur het Festival der Vloemingen. Je hoorde de Dexys mee.

0: Gamerstad.
1: Het is allemaal niet gemakkelijk, maar we gaan het toch doen. We zingen met alle liedjes mee nog tussen nu en 9 uur. Radio Gamerstad. Casey and the Sunshine Band komen eraan. Cliff Richard, I could easily fall in love with you. Maar of hij dat ook zou kunnen met een disco duck, dat is nog een ander paar mouwen. Rick Dees en his cast of idiots.

0: Rush Hour tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
1: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
3: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

Get Down Tonight. Echt waar? Is er iets op of zullen we Netflixen? Casey and the Sunshine Band. Hier Radio Demerstad met Niels en Wiels. En Wiels, is dat geen bier? Er gaat meteen een lampje branden bij mij dan, als ik dat soort woordjes hoor. Squoon meisje. En dan ook, ja.

Die mogen hier altijd gratis binnen, hè. De Skwoonmeisjes, hè. En Niels en Wiels op Radio Demerstad tot in Opwijk. Tot bij Gunter Verspecht. En Stash heb ik meegebracht. Sadness.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Mario Iglesias, hij begint blijkbaar gemakkelijk met het begin. Begin de beginnen, dat is menselijk, dat is vrij normaal. Iets wat minder normaal is, dat is dat hij begin van dit jaar nog werd veroordeeld voor seksueel misbruik van twee voormalige medewerkers. Beiden uit de Dominicaanse Republiek. Dat vindt hem tof, hè? Zo van die exotische vrouwtjes, hè? Julio Iglesias, ja, maar ja, het is 82 jaar, hè? En nog goed op dreef, blijkbaar, hè? Craig McLachlan en de Check One Two op Radio Demerstad hedenochtend over een lekker toetje, over Mona. Hey.

0: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvense Steenweg 160 in Diest.

geen misbruik van medewerkers in dit festival. Soms worden ze eens onwel. Dat kan gebeuren als er een septemberverklaring moet afgelegd worden. Maar voor de rest, alles nog dik in orde. 1963. It's time for John, Paul, George en Ringo. The Beatles.

je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

kunnen dat je al een baard gekregen hebt van het wachten. Want het zijn toch 2 dagen, hè. Morgen en zondag, dan mag ik niet komen van mijn dokter, want in het weekend mag ik niet werken. Maar maandagochtend, dan is er opnieuw het Festival der Vloemingen. Ik wens u een uitstekend weekend. Loop er niet tegen, het steekt er wat uit. Voorzichtig, hè. En ik heb nog Lime en Your Love. En tot maandag.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Steeds minder Belgen kunnen onverwachte kosten opvangen. Minder dan 1 op de 5 slaagt daar zomaar in. Dat blijkt uit cijfers van incassobureau Intrum. Guy Kolpaert.
4: Dus dan kan je zeggen, oké, dat valt nog mee. Maar we zien ook dat de groep die meerdere rekeningen te laat betaalt, dus 2 keer een factuur te laat betalen of meer, dat die wel stijgt. Het was 8% in 25 en dat is er 19, of dus bijna 20. Dat betekent eigenlijk 1 op 5 mensen die structureel meer dan 1 rekening te laat betalen. Dat is best veel.
3: Iets meer dan een kwart van de Belgen moest de afgelopen maanden ook geld lenen om de rekeningen te kunnen betalen. In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn 2 dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Het is een vorm van gerechtigheid, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de mama.
5: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten. Zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënten. Ja.
3: Vandaag volgt de strafmaat. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een 10-tal dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seinhaven.
6: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar wat, we moeten daarin groeien.
3: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.

0: Er zat gisteren heel wat schwung op de werkvloer. Ik hoop dat dat vandaag ook nog zo is. Alhoewel, slow down, zegt hij. 1975, het was een hitje van Chubby Tiger. Dankjewel, Rudy.
1: Classics at work.
2: Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: Het is weer vrijdag. Meezingen met de liedjes. Radio Demerstad, laat hem maar opstaan in Limburg en Vlaams-Brabant. Rudy, dankjewel voor die aangename ochtendspits. Wij trekken naar de kantine via de koffiecorner, dwars over de werkvloer. Hup, aan de kant. Hier komen ze, de classics.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
8: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel. 0475 34 96

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D in Halen.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Na zoveel jaren, en eigenlijk moeten we toegeven, ook heeft het te maken met alles wat er gebeurd is bij het koppel. Suzanne en Freek, het is nog altijd een kippenvel moment als het avond is. En dit was de Style Council en Shout to the Top. Maaltijdbezorgplatform Uber Eats belevert nu ook de inwoners van Corbeek-Lo en Tiel-Twinge. Straks in ons verhaal op de werkvloer om 9:30. Het M-museum in Leuven krijgt sinds gisteren meer subsidies om de stijgende project- en techniekkosten op te vangen. En de Nationale Loterij die gaat een tombola organiseren waar je met het BTW-bonnetje kans maakt om een geldprijs te winnen. Een BTW-bonnetje, ja, dat is plots voor iedereen belangrijk en niet alleen voor de zelfstandigen. Wenst u een ticketje, meneer? Ja, graag. No,

0: In de maand mei, bij zijn verjaardag, heeft Johan Vermeulen dan toch beslist om zijn afscheidstournee te gaan starten. Dat gaat hij een van de komende dagen doen door heel Vlaanderen met al zijn grote liedjes. Zometeen nog eens Brussel, mijn stad, uit 1977. Net zoals Michael Jackson het liedje uitbracht in 1984, PYT.
1: De werkvloer.
0: Animal Rescue Service voert gesprekken over een mogelijke overname van het asiel De Zorghoeve. De organisatie is daarvoor ook een steunactie gestart en roept de dierenvrienden in de regio op om financieel bij te dragen. Volgens Animal Rescue Service komt het initiatief er naar aanleiding van het nieuws dat De Zorghoeve zou stoppen. Met de mogelijke overname wil de opvang van de dieren in de regio blijven garanderen.
1: De werkvloer.
0: Maaltijdbezorgplatform Uber Eats belevert nu ook in Corbeek-Loo en in Tieltwingen. Inwoners die kunnen via het platform eten bestellen bij aangesloten restaurants en dat aan huis laten bezorgen. Met de uitbreiding vergroot Uber Eats zijn werkingsgebied en dat in heel de provincie Vlaams-Brabant.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11. Mijn Brussel.

0: In het einde van de jaren 70 is Eddie Grant behoorlijk ziek geworden. Ja, ja, er was zelfs op een bepaald moment sprake van einde carrière, maar hij werd genezen verklaard. Hij heeft zich kunnen herpakken en begin de jaren 80 was hij terug op het podium met onder meer Electric Avenue, met deze I Don't Wanna Dance en later in 1986 met die wereldhit Gimme Hope Joanna. Wat waren wij blij dat Eddie Grant terug was.
1: Classics at work.
0: Zondagmorgen vanaf 8:30, dan wordt de Ballaar in Bekkevoort het decor voor 4x4 passie. Met je terreinwagen werk je dan een uitgewerkte roadtrip af en daarna wacht ook het offroad terrein. Ook supporters en gezinnen zijn van harte welkom. Het gaat spectaculair worden. Met je deelname ondersteun je de sociale projecten van Kiwanis. Inschrijven kan via de Facebookpagina van Kiwanis. En dat vind je uiteraard gewoon op Facebook, maar alle activiteiten voor het komende weekend, die vindt u op onze website www.radiodemerstad.be. Een hele fijne vrijdagvoormiddag. Dit is Laura Brunningham.
2: Oh,

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.

op de werkvloer. Meezing vrijdag bij Radio Demerstad. En zometeen het nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. Het stadsbestuur van Leuven heeft vorige maandag de subsidies verhoogd voor het M-museum. De verhoging is nodig om de stijgende project- en de stijgende techniekkosten te waarborgen. Die subsidies die vormen een belangrijk deel van de inkomsten en dus ook het bestaan van het M-museum in Leuven. Alle details krijgt u van Chris van Opstal zometeen om 10:00. Ah, het nieuws van bij ons zometeen. Dit is Fleetwood Mac.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Citadel van Diest is een talentcenter rijker. In zo'n talentcenter leggen leerlingen van het zesde leerjaar in de eerste graad secundair onderwijs verschillende testen af. Op die manier komen ze te weten waar hun talenten liggen. Een initiatief van VOCA Vlaams-Brabant. De bedoeling is om leerlingen een zo meer doordachte studiekeuze te laten maken. We blijven bij de leerlingen en bij de school, want duizenden studenten zijn weer begonnen aan het academiejaar, ook op campus Diepenbeek-Hasselt. Ze zijn niet de enige, want 35 jonge ooien van het Scrubshire-ras zijn er neergestreken. De scruppies, zoals de schapenhouder ze noemt, grazen voortaan achter de campusgebouwen en langs de nieuwe busbaan. De kudde is al aangegroeid tot bijna 50 dieren. De schapen zijn afkomstig van het mekkertje van schapenhouder Jeroen Wellens. Met hun komst wil Hogeschool PXL testen hoe natuurbegrazing kan worden ingezet voor het beheer van de campus. Tegelijk wil de hogeschool nagaan hoe studenten en personeel op de nieuwe buren reageren. Ja, dat zal al bij al toch wel meevallen, zeker.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In het Vlaams parlement start rond deze tijd het debat over de septemberverklaring. Minister-president Diependalen stelde zijn besparingsakkoord woensdag voor. Zijn regering gaat de komende 3 jaar zo'n 3 miljard euro besparen om de Vlaamse begroting in evenwicht te krijgen. Onder meer op het kindergeld en de subsidies. Vandaag zal ook de oppositie daar haar mening kunnen overgeven. Al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de notarissen. En het zijn opvallend vaker jongere mensen.
5: Op jongere leeftijd wordt er ook een woning aangekocht. En dat zet vaak mensen tot nadenken. En er zijn vandaag heel veel diverse samenlevingsvormen. We hebben bewust alleenstaande, we hebben plus oudergezinnen. Dat zijn mensen die, als ze zouden overlijden zonder testament, moeten terugvallen op de wettelijke regeling. En die is niet aangepast.
4: Als je een testament laat opmaken door de notaris, betaal je zo'n 600 euro. Maar je kan het ook zelf thuis bewaren. En de Portugese bondscoach Jorge Jesus is uitgefloten door Portugese fans voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Hij heeft ruzie met sterspeler Cristiano Ronaldo. Die is daardoor opgestapt. Portugal won wel met 2-4. De bondscoach zei dat die prestatie belangrijker is dan al de rest. Zondag speelt Portugal een thuiswedstrijd tegen Noorwegen. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.

0: Filmmuziek was dat, na het nieuws van 10 uur. Trouwens, dankjewel aan de nieuwsredactie om ons bij te praten. Vrijdag 2 oktober, Radio Demerstad staat aan op de werkvloer. Glenn Frey hoorde je uit Beverly Hills Cop.
1: Classics at work.
0: Hey, goedemorgen. De Nationale Loterij gaat binnenkort een tombola organiseren waar je met het BTW-bonnetje kans maakt op een geldprijs. De bedoeling is eigenlijk om zo vanaf midden volgend jaar de fiscale fraude in ons land te verminderen. Een BTW-bonnetje is plots niet meer enkel voor zelfstandigen interessant, maar dat wordt het voor iedereen. Hè? Meezing vrijdag bij Radio Demerstad. Hier zijn de classics. Wat zegt u? Een kastticketje nodig? Ja,

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Met muziek van de Bee Gees gaan we hier de deur open doen van onze koffiecorner. Het is vrijdag voormiddag, Meezing Vrijdag bij Radio Demerstad. Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie erbij zijn. Hè? Ja, iedereen koffie, latte, cappuccino. Daar is het koffiemachine. Neem een tasje en maak je keuze. Laat het smaken. Onze koffiecorner met muziek van de Everly Brothers. Love uit Nederland en zometeen Willie Nelson. Ja, de Nationale Loterij gaat dus een tombola organiseren waar je met het BTW-bonnetje kans maakt op een geldprijs. De bedoeling is eigenlijk zo dat vanaf midden volgend jaar de fiscale fraude kan verminderd worden. Vanaf volgend jaar zou de Nationale Loterij dus een BTW-bonloterij voor de horeca willen houden. Zoals ze nu eigenlijk al doen in bijvoorbeeld Spanje en Portugal. Deelnemers aan de loterij die scannen de QR-code op het bonnetje en die kunnen dus zo kans maken op een geldprijs. De overheid en de Nationale Loterij hebben dat idee om de fiscale fraude te verminderen al besproken de afgelopen dagen, want ja, het was begrotingsoverleg in de Wetstraat en we zijn nu benieuwd of het erdoor komt. En vanaf de zomer van volgend jaar zal er dus een horeca-loterij zijn. Dus BTW-bonnetje vragen en meenemen. Willie Nelson, 1980. On the road again. On the road.

0: Vrijdag voormiddag de classics at work. Ook in de wagen of thuis en op de werkvloer. Dit waren de Everly Brothers uit 1958.
1: Classics at work.
0: En we hoorden deze week nog eens iets van Bruce Springsteen. Hij heeft alweer kritiek uit bij een optreden in Washington. Kritiek gespuit op het Witte Huis en op de zittende president. Hij speelde een aantal politiek getinde nummers, zoals American Skin en Streets of Minneapolis. En hij zei tijdens zijn optreden: deze Amerikaanse tragedie kan alleen gestopt worden door ons, door het Amerikaanse volk. Niemand komt ons redden. We zullen het zelf moeten doen, zei Bruce. Morgen dan is er een festival, Power to the People. Een festival met aandacht voor vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en rock'n'roll. En ja, Bruce Springsteen zal daar ook wel bij zijn. Reflections of My Life. We gaan naar de jaren 70 met daarna The Tramps. Sing When the Strings of My Heart.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Wij zitten al lang terug op ons plaats, de koffiecorner. Ja, dat is ondertussen al achter de rug. Maar we kijken nu wel vooruit naar het komende weekend. Madonna was dat en Open Your Heart to Me.
1: Classics at Work. Van 9 tot 11 met Dirk Smeets.
0: Ja, Amazing Vrijdag. We zetten er straks nog graag een kopje koffie bij. Want in de markthalle van Herk de Stad ontvangt Danny Fabri enkele collega-artiesten op de koffie. Straks vanaf 2 uur. En daar horen de fans natuurlijk bij. Van 2 tot 5 ben je welkom. Er zijn optredens van uiteraard Danny Fabri, Evelien Canoot en Frankie Hazen. Zondag dan wordt in Tesselt en in Schonderbuken een garageverkoop georganiseerd. Als je dus wat op zoek bent, ja, daar zou je het misschien nog kunnen vinden. En andere activiteiten, die vindt u terug op onze website www.radiodemerstad.be en dan doorklikken naar Agenda. We're going to Ibiza. Dat zijn leukere plannen, hè?
2: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: huiswerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
3: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvense Steenweg 160 in Diest.

0: 0475 77 66 84. Mail info@radiodemerstad.be.
1: Demerstad.
2: Voetballiefhebbers en fans van VC Bekkevoort. Het speelt zijn volgende thuismatch. Nu zondag 4 oktober om 15 uur. Het wordt een niet zo makkelijke confrontatie tegen de buren uit Kortenaken. Dus de derby VC Bekkevoort Kortenaken. Nu zondag 4 oktober om 3 uur.

0: Amazing Vrijdag bij Radio Demerstad. Ja, ook al zijn het liedjes die jaren geleden in de hitparade stonden. Twini Lopez en The Lemon Tree.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: Op de werkvloer vandaag gesproken over Uber Eats. De maaltijdbezorgplatform gaat nu ook de inwoners van Corbeek, Loo en Tiel Twinge beleveren. Het M-museum in Leuven krijgt sinds gisteren meer subsidies om de stijgende projecten en techniekkosten op te vangen. En de Nationale Loterij gaat een tombola organiseren waar je met het BTW-bolletje kans maakt op een geldprijs. Zometeen Patrick van Laar met de lunchradio, maar eerst op vrijdag een aperitiefje met Kurt. Laat het smaken straks en een fijne vrijdag.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Begin november gaat het sociaal restaurant in het Beverbeekhuis in Diest opnieuw open. Eind juni stopte het sociaal tewerkstellingsproject De Vlaspit met het restaurant nadat het in 3 jaar tijd 100.000 euro verlies maakte. Een extra subsidie van de stad kwam er niet. Met de VZW-inzet uit Genk heeft de stad nu opnieuw een partner voor het sociaal restaurant. Telkens op maandag, woensdag en vrijdag kunnen inwoners het terecht voor een betaalbare maaltijd. Voor de uitbating voorziet de stad 35.000 euro per jaar. Vanaf november verhuist ook dienstencentrum Het Arsenaal van het oud gasthuis naar het Beverbeekhuis. Daar kan je dan elke dag terecht voor een kop koffie of om gewoon de krant te lezen. Inwoners van Kortenaken kunnen vanaf nu gebruik maken van een gloednieuwe B-box van B-post aan GC Den Hoek. Met de opening telt de gemeente Kortenaken voortaan 3 pakjesautomaten, waardoor inwoners nu ook in het centrum 24/7 hun pakketten kunnen ophalen en verzenden uiteraard.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Dozen.
5: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met hand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
4: Al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de notarissen. En het zijn opvallend vaker jongere mensen, zegt notaris Goedelen van de Kerkhoven.
6: Op jongere leeftijd wordt er ook een woning aangekocht. En dat zet vaak mensen tot nadenken. En er zijn vandaag heel veel diverse samenlevingsvormen. We hebben bewust alleenstaanden, we hebben plus oudergezinnen. Dat zijn mensen die, als ze zouden overlijden zonder testament, moeten terugvallen op de wettelijke regeling. En die is niet aangepast.
4: Als je een testament laat opmaken door de notaris, betaal je zo'n 600 euro. Maar je kan het ook zelf thuis bewaren. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
7: En wat nu?

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
2: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hé, buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Sri Lanka. Kleurrijk, verrassend en heerlijk veelzijdig. Op 19 april kan je mee op een unieke 13-daagse groepsreis. Spot wilde dieren op safari. Beklim de beroemde leeuwenrots van Sigiriya. En reis per trein door eindeloze groene theeplantages. Ontdek een eeuwenoude cultuur. Proef van het lokale leven en geniet aan de prachtige Zuidkust. En zoals altijd, persoonlijk begeleid en in beperkt gezelschap. Ontdek de volledige reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
7: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.

Star, oh, Movie Star. You think you are a movie, dat was Harpo. Straks is er meteornieuws, hebben we de informatiefjes en ook telke malen op verder gaan we een groep artiesten of artiest belichten. Dan gaan we daar iets meer over vertellen, maar dat is allemaal voor zo dadelijk. Eerst onder meer nog dit hier. Geweldig plaatje van Joshua Caddison, zingend over Jesse.

komen uit Liverpool, die van Flock of Seagulls. En je hoorde ze met The More You Live, The More You Love. Bekendste platen van de band waren uiteraard in 1984 de track die wij draaiden. En ze hadden twee hits in 1982. Eén keer met Wishing, If I Had a Photograph of You. En één keer met I Ran So Far Away. En die I Ran, dat was het grootste succes in de Verenigde Staten, onder meer dankzij MTV. Op 3 mei 2018, nog niet zo heel lang geleden, werd aangekondigd dat de oorspronkelijke 4 leden van de band zouden herenigen om een nieuw album op te nemen. En het album werd opgenomen met de Praag Philharmonic Orchestra. Het album bevatte 10 nummers, samengesteld uit unieke uitvoeringen van een vorige hit en daarbij ook een nieuw nummer. Die dus van A Flock of Seagulls. De groep die wij met plezier hebben belicht vandaag op deze vrijdag in dit programma. Het programma Aperitief bij Radio Nemerstad. Don't hide

0: Take your parachute. Take a parachute and jam, something happens. Vandaag rustig en droog met opklaringen. We halen maximaal van 16 tot 20 graden. Het komende weekend vrij zacht. Maximaal rond iets of lager dan 20 graden. Soms kunnen er ook enkele rooie zones door ons land trekken. Maar er is natuurlijk de muziek van Radio Demerstad. Boudewijn de Groot bijvoorbeeld.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed.

0: Ja?
1: Kom eens kijken, er zitten sterken in de ruit van de camionet.
0: Oh nee, oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
5: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
6: Wasser.
7: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
8: Solar Assistance to the rescue!
7: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
9: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
10: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
11: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
9: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
12: Heiligenbornstraat 30, Alken.
3: Stel het je in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Ik herinner me nog de chanson d'amour van Manhattan Transfer, maar er is ook een chanson d'amour van BZN. Daarvan nog Let's Get Physical, toen het een echte rage was. Onder meer dankzij Jane Fonda. Je hoorde Olivia Newton-John. Fijn weekend allemaal, geniet ervan. Blijf meeluisteren naar Radio Demerstad. En tot maandag, dan doen wij het opnieuw tussen 11 en 12 voor een nieuwe aperitief. Straks eten, lunchen, wel geniet ervan. En ik laat u met onder meer de drie van de Motors, een airport. Tot maandag.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat Van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinke van de beschuldigde wel.
4: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
3: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en moordpoging op zijn ex-vrouw. In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Doze.
5: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met hand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
3: De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1.000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
6: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
3: In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Ans en Huy is er protest. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioene wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinke. Onze landgenoten reden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.

0: beginnen eens met een paar liefkozingen op de radio. Hè. We noemen u allemaal Hanny. Hannies, is dat geen goed idee om het weekend aan te kondigen? We werden daarin gesteund door die van ABBA en zij deden ons dat voor in 1974. Goedemiddag, beste vrienden. We staan voor het weekend. Het is vrijdag 2 oktober.
1: De middag van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: Maar eer we zover zijn, eer we het weekend kunnen instappen, hebt u voor ons nog 2 uur alleen maar grote hits te goed. De tweede die komt van de Creedence Clearwater Revival.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randsberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen. Bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randsberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
4: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.

0: ook aan hun voeten, hoor. The Dolly Dots and Love Me Just a Little Bit More. Totally Hooked on You. Daarvoor ook nog Boni Sinclair. En die mevrouw kwam ook uit Nederland. Zaalvoetbal vanavond om 21:15. Spartak Sint-Truiden ontvangt dan Turnhout Malle.
1: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires.

0: Ook erg, hè, als je wilt dansen en je voeten willen niet mee. My Feet Won't Move, dat was Fruitcake uit 1980 hier bij Demerstad. Een hit geweest. En later hebben we daar niet zoveel meer van gehoord van die Fruitcake. Hebt u ondertussen een collega die een slaapgevallen is na het nuttigen van de middagmaal? Dan u probeert wakker te maken, maar dat lukt niet zo goed. Dan stel ik voor dat u de radio nu keihard openzet. We gaan dan hulp inroepen van de kreuners.
1: Als ik

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dat is ook al lang van ons heen gegaan, deze Robert Palmer. Maar zijn hits blijven bij Demerstad voorbij komen. Dat was Johnny and Mary. Vanavond om 20 uur treedt in Jeugdhuis Stijl in Diest de No Wave punkband Kotskat op. In het voorprogramma krijg je Rooftop en Cry. Het zal er daar nogal stuiven.

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

En ik begin eens te kijken in de playlist en ik zie dat 85% van de nummers over liefde gaan. Ja, het zou eigenlijk al bijna naar 90% neigen in dit eerste uur van de middag op vrijdag. Het nummer dat we net hoorden van Kashmir, dat ging ook over de liefde. Love's What I Want. En wie wil dat dan niet, hè? En het laatste nummer in dit uur gaat ook alweer over liefde. Maar de liefde voor dansen dan Rick Astley. Tot aan het nieuws van 1 uur is dat.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het Assize-proces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang een 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinke van de beschuldigde wel.
4: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
3: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Op het fraudeproces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi en haar partner geeft haar advocaat toe dat er administratieve fouten zijn gemaakt in de boekhouding, maar nooit met opzet. Volgens de verdediging is het jongerenproject Let's Go Urban onder zijn eigen succes bedolven. En moest El-Kawakibi de dagelijkse leiding loslaten door haar rol als parlementslid? En zou het daar fout gelopen zijn? In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Anse en Huy is er protest. De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1.000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
5: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
3: Op een tanker in de straat van Hormuz is brand uitgebroken na een aanval door een onbekend projectiel. Dat meldt de Britse Maritieme Veiligheidsdienst op X. Er zouden geen gewonden zijn. Wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioene wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinke. Onze landgenotes reden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Zij hoorde nogthans bij de favorieten.
6: Hard van begin tot einde in Nederland was al wel snel duidelijk dat ze er een harde koers van wilden maken voor Nienke. En ik voelde ook al wel snel aan dat de tempo bergop al goed hard ging. Dus ik wist dat het wel een zware dag zou worden. Zo lang mogelijk blijven vechten. Maar dan uiteindelijk voelde ik ook van die klim is te zwaar voor mij.
3: Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.

0: If Only I Could, dat was een leuk nummer om het laatste uur van de middag op deze vrijdag te beginnen. Goedemiddag overigens en voor zij die nu pas aanschuiven, smakelijk eten.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Bent u ook al helemaal gefocust op het weekend, dan bent u niet alleen.

0: Abstract, nail styling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Het volgende feestseizoen komt eraan.

0: Kaalvisje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Jimmy James and the Vagabonds and Now is the Time. Popmuziek op Demerstad. Jazeker, waarom ook niet? Maar we kunnen u ook al een leuk stuk serieuze muziek aankondigen. Vanavond om 20 uur brengt het Kapel Meister Ensemble in de Sint

Het nummer van de Pet Shop Boys ging over zonde. En dan hebben we daar snel een spreekwoord van opgezocht. Hè. Wie vrij is van zonde, werpen de eerste steen. En als u wil weten wat dat allemaal wil betekenen, dan kan u dat best even gaan opzoeken. Radio Demerstad op vrijdagmiddag. We zijn helemaal in stemming voor het weekend. Maar eerst Neil Diamond nog.

0: Mick Hucknall en zijn vrienden van Simply Red en Something's Got Me Started. Ze maakten er een aantal grote en dan komen ze bij ons natuurlijk voorbij. Volgende zondag wordt er weer voetbal gespeeld in de provinciale reeks. De wedstrijden beginnen om 15 uur. Er is onder andere Aarschot Korbeek en FC Ato B tegen Kesselo B. En dan naar muziek voor de kinderen. Voor zij die misschien al wat vroeger van school gekomen zijn.
1: Dit is een lied.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin. Tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
5: Voetballiefhebbers, opgelet. Herk FC speelt zijn volgende thuiswedstrijd op zondag 4 oktober om 14:30. De tegenstander is Anadol uit Heusden-Zolder. Dus Herk de Stad FC Anadol, volgende zondag 4 oktober om 14:30.

Demis Roussos en Lost in Love. Hij is zich ook helemaal verloren, zichzelf verloren in de liefde. En dat overkomt hem niet alleen waarschijnlijk. Wij zijn helemaal klaar voor deze vrijdagaflevering van de middag. Maken plaats voor Jan de Groot en Siesta. En spreken met u graag weer af aanstaande maandag, net na 12 uur, voor een volgende week middag bij Demerstad. En we sluiten af in stijl met Mud & Tiger Feet. Prettig weekend!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Zondag 4 oktober zetten 24 bedrijven in Vlaams-Brabant de deuren weer open voor Open Bedrijvendag van VOCA. Je kan onder meer een kijkje nemen achter de schermen bij trainingscentrum voor parachutisten in Schaffen, de mosterdmakerij De Ster en wijnkasteel van Deurze in Lubbeek, of gaan rondkuieren op de voormalige Kampskoopsite in Leuven. Op dat terrein, dat nu het Istek Park heet, willen de KU Leuven en de stad innovatieve bedrijven vestigen. Zondag 4 oktober dus Open Bedrijvendag, ook in Vlaams-Brabant. En dan gaan we naar Hasselt. De stad heeft een meerjarenplanning van ongeveer 5 miljoen euro aan schulden afgebouwd en haalde daarnaast 1,6 miljoen euro aan Europese subsidies binnen. Dat bleek tijdens de gemeenteraad waar de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan werd besproken. Toch zijn er ook financiële onzekerheden. Vooral de stijgende pensioenfactuur, vastgoedverkopen en rentevoeten worden nauwlettend gevolgd, aldus de stad Hasselt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding. Het gaat om de school Ursuline, zowel de leerlingen van het basis- als van het secundair onderwijs. Ze worden opgevangen in een kerk in de buurt. De politie gaat de gebouwen nu controleren met een explosieve hond. In Brugge zit de jury op dit moment samen over de strafmaat voor Chris van Haverbeke. Die werd gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 5 en 8. En de moordpoging op zijn ex-vrouw. Hij kreeg op het proces daarnet nog het laatste woord, zegt journalist Klaas Daniel.
5: Chris van Haverbeke heeft heel kort het laatste woord genomen. Heeft eigenlijk bijna exact hetzelfde gezegd als gisteren al. Hij drukte nog eens zijn spijt uit en hij zei dat hij het jammer vond dat hij de klok niet kon terugdraaien. En hij voegde er ook nog aan toe dat hij Astrid, zijn ex dan, en haar familie niks zou aandoen, dat ze niks te vrezen hadden van hem.
4: Van Haverbeke riskeert een levenslange celstraf. Op de wereldbeker korte baan zwemmen heeft Lucas Envaux goud gepakt op de 1500 meter vrije slag. Hij deed dat in een nieuw Belgisch record. Hij verbeterde zijn eigen record met meer dan een seconde. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.

0: Donna Summer over hot stuff. Ja, dat is iets voor maybe this evening. Maar voorlopig is het nog maar net 2 uur geweest op deze donderdagmiddag. Hartelijk welkom trouwens hier bij Radio Demerstad. Daarnet was er de middag met Patrick van Laar. En vanaf nu is het siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Ja, gezellig een beetje hangmat radio. Blijf er zeker bij. En vooral ook, try not to cry. Ook niet als het een beetje minder gaat misschien vandaag. Dit is Soul Sister. Baby.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Dat was Rod Stewart. En toen de drummers van zijn band destijds een sequencer aankochten en daarop een ritme begonnen in te spelen, toen hoorde Rod Stewart dat en hij was meteen enthousiast en schreef er onmiddellijk een tekst bij. Ja, zo snel kan het gaan soms. Misschien daardoor ook dat het een beetje strakker klinkt dan zijn vorige opnames. Dat was Young Turks. Jan de Groot, Radio Demerstad. En nu is het ondertussen weer hoog tijd gaan worden voor de feiten van de dag. Ja, we zijn 2 oktober vandaag en in de Belgische politiek liep op 2 oktober 1969 de spanning rond het federalisme en de staatshervorming hoog op. Dat was een voorbode van de eerste grote staatshervorming in 1970 die België zou omvormen tot een land met cultuurgemeenschappen. En op 2 oktober 1900 trouwde onze Belgische kroonprins Albert I in München met de Beierse hertogin Elisabeth. Zij zouden later tijdens de Eerste Wereldoorlog bekend staan als het legendarische koningssoldaat en koninginverpleegster. En op 2 oktober 1988 geeft de Nederlandse meidengroep de Dolly Dots in de Amsterdamse discotheek The Escape hun afscheidsconcert. Een concert dat ook live werd uitgezonden door de VARA op de Nederlandse televisie. En op 2 oktober 2020 wordt de Amerikaanse president Donald Trump in een ziekenhuis opgenomen vanwege besmetting met COVID-19. Ook zijn vrouw, een aantal van zijn adviseurs en Witte Huisjournalisten blijken besmet te zijn geraakt.

Yazoo, met een nummer geschreven door de bandleden Vince Clark en Alison Wyatt. Het was hun vierde single, maar hij deed het een beetje minder goed dan de drie vorige. Het werd uitgebracht in het najaar van 1982. En nu zitten we ook zo'n beetje in het najaar van 2026. Maar kijk eens buiten, het lijkt wel zomer. Het weerbericht. Ja, het gaat ook de rest van deze dag zonnig blijven. Hier en daar wat hoge wolken en temperaturen tussen 16 en 20 graden. Ook morgen wordt het zonnig met hoge wolkensluiers. We halen morgen maxima tussen 16 en 21 graden. Zondag begint mistig, daarna wordt het op de meeste plaatsen opnieuw overwegend zonnig bij 21 graden. Ook maandag blijft het zeer rustig met de maxima in het centrum rond 20 graden. Pas vanaf woensdag wordt het wisselvallig en daarna ook koeler. Op donderdag zou het nog 15 graden worden.

CasaD'Alessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaD'Alessandro.com.

Ja, laat dat nu net de bedoeling zijn van dit programma Siesta bij Radio Demerstad. Een beetje dagdromen, oftewel dreaming, dat was Cliff Richard. Morgen om 8:00 dan brengt Yves Segers in het gasthuis in Aarschot een ultieme ode aan Rob de Nijs. Het voorprogramma wordt verzorgd door Larissa. Yves Segers wordt bijgestaan door Anita. Dat is een zangeres die jarenlang backingvocaliste was bij Rob de Nijs. Tickets zijn online te verkrijgen via Handelsgids. En ook morgen vindt in de Kortakkerzaal in Rillaar een quiz met een hart plaats voor ploegen van 5 personen. Het begint daar morgenavond om 7:30. En het is allemaal voor het goede doel, want de opbrengst gaat naar Missing You. Die ondersteunen kinderen, jongeren en jongvolwassenen bij het verlies van een dierbare. En aanstaande zondag kan je vanuit zaal Demervallei in Langdorp of vanuit de parochiezaal Bekaf in Aarschot mee op stap voor een verkenning van de regio. Zondag dus, en vertrekken kan tussen 7 en 3. En nu gaan we ook vertrekken voor een wandelingetje doorheen de heuveltjes van Erika. Dit is Bart van den Bossen.

0: Heb jij een oldtimer, cabrio of sportwagen die gemaakt is voor meer dan alleen de garage? Dan is dit jouw avontuur. Op 29 mei trekt Herbots Classic naar Slovenië. 9 dagen lang rijplezier over kronkelende bergwegen langs smaragdgroene rivieren, wijngaarden en de Adriatische kust. Je rijdt met je eigen wagen. Wij zorgen voor de routes, bijzondere stops en de gezelligheid van een groep onderweg. Herbots Classic Slovenië. Vanaf €1.590 per persoon. Start de motor en ontdek alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen. Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

Supertramp, een breakfast in Amerika. En velen hebben vanmorgen ontbeten in het gezelschap van Rudy van Vlaanderen. Er was ook al de middag met Patrick van Laar. En nu is het siesta-tijd, nog tot 4 uur. Maar zometeen gaan we er even tussenuit, want het nieuws komt eraan zometeen om 3 uur. Nu nog de Eurythmics en Ride By Your Side. Heel graag.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een opvallende attractie op de Grote Markt in Diest. Op het terras van Nicky's Catwalk ligt er een gigantische pompoen. De pompoen is met een speciale kraan geleverd en heeft een plekje op het terras. De eigenaar heeft Oranje Groente de naam Goliath gegeven. Niet onterecht met een lengte van 1,20 meter en een hoogte van 80 centimeter. Wie kan raden hoeveel de pompoen exact weegt, wint onder meer enkele cadeaubonnen. Volgens de eigenaar van de Nicky's is het zelfs de grootste pompoen van Vlaanderen. Maar of ze daar in Kasterleen mee akkoord gaan zijn, dat is nog maar de vraag. De provincie Limburg heeft bij de start van het nieuwe schooljaar opnieuw de actie Veilig naar school gehouden. Bij controles op fietsen, bromfietsen en e-steps bleek 1 op 4 voertuigen niet in orde. Daarnaast stelden de Limburgse politiezones tijdens de hele campagne meer dan 2500 verkeersovertredingen vast. Met snelheid als grootste probleem.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk moet terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land. Maar dat wordt dus geweigerd. Van Bossuyt liet eerder al weten dat ze er alles aan zal doen om Belkacem het land uit te krijgen. In Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding in hun school. De jongere kinderen worden opgevangen in een kerk in de buurt. De ouderen mochten naar huis gaan. De politie doorzoekt de school nu met een explosieve hond. In Brugge zit de assisejury op dit moment samen over de strafmaat voor Chris van Haverbeke. Die werd gisteren schuldig bevonden aan moord op zijn dochters van 5 en 8 en aan moordpoging op zijn ex-vrouw. Net voor de jury vertrok kreeg Van Haverbeke nog het laatste woord. Journalist Klaas Daniel luisterde mee.
5: Chris Van Haverbeke heeft heel kort het laatste woord genomen. Heeft eigenlijk bijna exact hetzelfde gezegd als gisteren al. Hij drukte nog eens zijn spijt uit en hij zei dat hij het jammer vond dat hij de klok niet kon terugdraaien. En hij voegde er ook nog aan toe dat hij Astrid, zijn ex dan, en haar familie niks zou aandoen, dat ze niks te vrezen hadden van hem.
4: Van Haverbeke riskeert levenslang. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken, de maxima rond 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Billy Ocean en Loverboy, een nummer uit 1985, wat trouwens ook een heel groot succes was in Zuid-Afrika. Hij bereikte daar nummer 1 in de hitparades, maar dat is nog niet alles. Hij bleef in die hitparades 26 weken staan.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En zo gaan we richting 4 uur met deel 2 van Siesta hier bij Demerstad. Fijn dat je erbij bent allemaal. Straks een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden uiteraard ook weer koffiepauze, maar nu eerst beide voetjes op de grond. You make me feel mighty real. Dit is Sylvester.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
5: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
6: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
7: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix, uw elektricisten met verstand van zaken.
8: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
9: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
8: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
10: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Een Spaanse zanger, deze Ivan. En die was heel populair. In de jaren 80 verkocht hij meer dan 5 miljoen albums. En dit is ook een bekend nummer van hem. Dat was deze Baila. Niet te verwarren met het liedje wat we tegenwoordig overal meezingen. Baila, baila.

amai, amai, het zal wel zijn, want een 48-jarige Zwitser die heeft de zwaarste snelheidsovertreding ooit begaan in Frankrijk. Hij waande zich waarschijnlijk op een racecircuit toen hij enkele dagen geleden op de A40 in Haute-Savoie met zijn Porsche GT3 geflitst werd tegen, hou je vast, 312 km per uur. Met zo'n snelheid leg je bijna 87 meter af per seconde. Eens onderschept en aan de kant gezet werd zijn rijbewijs ter plekke ingetrokken en zijn Porsche werd in beslag genomen. Agenten eisten een waarborgsom van €1500 voordat ze de bestuurder iets verder op te voet lieten vertrekken. Volgens Franse media moet de dader in februari voor een Franse rechtbank komen en hij riskeert zware straffen. Tot 3 maanden gevangenisstraf, een boete van bijna €4000, een rijverbod in Frankrijk en de definitieve inbeslagname van zijn voertuig. Een advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht merkt nu echter op dat mobiele randapparaturen slechts zijn goedgekeurd tot een bepaald snelheidsbereik van maximum 300 km per uur. De advocaat acht het goed mogelijk dat de rechtmatigheid van de meting voor de rechter kan worden aangevochten en dat de snelheidsduivel op die manier zonder straf zou kunnen wegkomen.

0: De classic hits bij Radio Demerstad. Dit was er eentje uit 1964. You're the devil in disguise. Dat was uiteraard Elvis Presley.
1: Tijd voor koffie.
0: Ah, moment waar we altijd naar uitkijken, hè. Rond 3:30 in deze siesta is het inderdaad weer koffietijd. Kom, we gaan ervan genieten. Tijdens de komende 3 platen. Dit is Bryan Adams. Silver.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
5: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
6: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Liersesteenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
5: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
7: De nummer 1 in Classic Hits. Classic Hits. Wienerstad.

Dolly Parton en Working 9 to 5, zoals vele mensen ook onder onze Demerstad-luisteraars. Maar goed nieuws, we gaan richting 5 uur en daarna begint het weekend. En vanavond om 8 uur wordt in Cinema Paradiso in Diest de zebrafilm Omaha gedraaid. Het gaat over een vader die maakt zijn twee kinderen onverwacht wakker voor een roadtrip door de Amerikaanse Midwest. Deze film straks om 8 uur bij Cinema Paradiso. Tickets kan je daar online bestellen of via Den Amer in Diest. En vandaag en morgen organiseert voetbalclub Haverbode Tessel Tokselaar mosseldagen. Die gaan door in de Hemmekes in Zichem. Straks is de keuken open van 5 tot 8. En morgen vanaf 11:30 tot 8 uur morgenavond.

Hitparades van 1980 en ze deed het daar behoorlijk goed. Deze Leo en Banana Split. En nu de Beatles met I Wanna Hold Your Hand. En als we nu eens mekaars handje vasthouden, dan kunnen we samen richting 4 uur wandelen. Aan de andere kant daarvan is er Gunter Schepers met De Spits. Blijf bij Demerstad. Graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Citadel van Diest is een talentcenter rijker. In zo'n talentcenter leggen leerlingen van het zesde leerjaar in de eerste graad secundair onderwijs verschillende testen af. Op die manier komen ze te weten waar hun talenten liggen. Een initiatief van VOCA Vlaams-Brabant. De bedoeling is om leerlingen een zo meer doordachte studiekeuze te laten maken. We blijven bij de leerlingen en bij de school, want duizenden studenten zijn weer begonnen aan het academiejaar, ook op campus Diepenbeek-Hasselt. Ze zijn niet de enige, want 35 jonge ooien van het Scrupshire-ras zijn er neergestreken. De Scruppies, zoals de schapenhouder ze noemt, grazen voortaan achter de campusgebouwen en langs de nieuwe busbaan. De kudde is al aangegroeid tot bijna 50 dieren. De schapen zijn afkomstig van het mekkertje van schapenhouder Jeroen Wellens. Met hun komst wil Hogeschool PXL testen hoe natuurbegrazing kan worden ingezet voor het beheer van de campus. Tegelijk wil de hogeschool nagaan hoe studenten en personeel op de nieuwe buren reageren. Ja, dat zal al bij al toch wel meevallen, zeker.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Chris van Haverbeke krijgt levenslang. Hij moet zich ook 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem ook na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de assisejury in Brugge beslist. Gisteren werd Van Haverbeke al schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en moordpoging op zijn ex-vrouw. De assisevoorzitter die sprak Van Haverbeke rechtstreeks toe.
5: Meneer Van Haverbeke, u weet ongetwijfeld zelf dat de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Dus ik denk ook dat de u opgelegde bestraffing voor u geen al te grote verrassing zal zijn. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
4: De jury weerhield ook geen verzachtende omstandigheden. Van Haverbeke kan nog in beroep gaan tegen die straf. De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk moet terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land, maar dat wordt dus geweigerd. Belkacem kan nog in beroep gaan. En de Duitse politie heeft een grote actie gehouden naar neonazi-muziek. Ze vielen op verschillende plaatsen binnen en namen meer dan 33.000 opnames in beslag. Vooral cd's, vinylplaten en cassettes. Maar ook harde schijven, mobiele telefoons en 11.000 euro cashgeld. Er zijn 8 verdachten in het dossier die ook lid zouden zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. Niemand is opgepakt. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken en maximaal rond een graad of 20.

0: Ik hoorde vanmorgen in het nieuws dat 95% van de Belgen tegenwoordig een internetaansluiting heeft. En dat blijkt een absoluut record te zijn. Dat zijn de nieuwe tijden. Je kan trouwens onze radio ook perfect beluisteren via het internet. En dat is nog veilig op de koop toe. Dus mooi meegenomen. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: De laatste voor deze week. Welkom iedereen.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Let op, tot 15 oktober. 10% korting. En gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
5: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
6: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
7: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
8: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
9: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
10: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
11: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
9: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
12: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
13: Heiligenbormstraat 30, Alke.
14: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Ole,
0: ole. Oh, bij minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Ole, ole.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zeg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

Fleetwood Mac bij Demerstad. Morgen vanaf 12:30 vindt in de Lindenstraat in Engsbergen te Centerlo de Pinarol Cross veldrijden plaats. De kinderen die doen daar een crossbeleving tussen 10 en 12 in de voormiddag. Ook dat is de moeite waard. En zondag tussen 11:30 en 12 kan je aan het station van Diest vertrekken voor een wandeling door Diest langs en door de Citadel. Om 4:00 is de laatste finish voorzien. En alle musea in Diest die zijn dan ook nog eens gratis open tussen 1 en 5. Alles is na te lezen in de weekend- en weekkalender op onze website op radiodemerstad.be.

0: Zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in Diest.

We zijn er nog altijd zot van, die muziek uit de jaren 80. Dit was weer zo'n pareltje. Pat Benatar, ze maakten het in 1984. En het stond toen wekenlang in de hitparade die Love is a Battlefield. Wat dacht je?

Zeg nu zelf, dat is toch echt goede muziek. The Babies Isn't The Time, een hit uit de jaren 70. Als je het goed vindt, blijven we hangen in diezelfde periode. Dit is nog zo'n geweldig nummer van McGuinn, Clark en Hillman.

Zo pas is de beste bolognese saus van het land verkozen. En die wordt gemaakt door een slager in Jabbeke. Maar ze willen daar hun geheim niet prijsgeven hoe dat ze het precies doen. En wel allemaal naar Jabbeke. We gaan zo'n potje saus kopen. En we proberen dat dan samen te achterhalen. Dat is nog eens een idee, hè?

0: Het is 5 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Chris van Haverbeke krijgt levenslang en moet zich 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de Assize jury in Brugge beslist. Van Haverbeke vermoordde zijn 2 dochters en probeerde hetzelfde te doen met zijn ex-vrouw. De Assize-voorzitter sprak hem rechtstreeks toe.
4: Meneer Van Haverbeke, de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Uw vooruitzicht op een toekomstige invrijheidstelling is voor het ogenblik zeer klein. Dus zult u moeten uw leven trachten een zin en een betekenis geven binnen de gevangenismuren. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
3: De jury zag geen verzachtende omstandigheden voor Van Haverbeke. Die kan wel nog in beroep gaan tegen zijn straf. De school in Mechelen, die vanmiddag volledig ontruimd werd na een bommelding, is opnieuw vrijgegeven. De politie heeft het gebouw doorzocht met 3 explosieve honden, maar heeft niets gevonden. 1700 leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt of mochten naar huis. Je hoort Dirk van de Zanden van de politie.
5: Het is een telefonische bommelding geweest, vermoedelijk een elektronisch bericht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt volop. Daar zijn onze rechercheurs onmiddellijk mee aan de slag gegaan. Wij hopen zo snel als mogelijk duidelijkheid te krijgen over de verdachte van de bommelding.
3: Gisteren werd ook al een school ontruimd na een dreiging in Niel. Ook in de provincie Antwerpen is dat. Het is niet duidelijk of er een link is. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Amerikaans president Trump dreigt er eerder mee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier geen olie uit die reserves gehaald zou worden. Een record voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. 4 astronauten zijn in minder dan 8 uur tijd van op de basis in Florida in de VS naar het internationaal ruimtestation ISS gevlogen. Nooit ging een Amerikaanse raket zo snel. Het is wel geen wereldrecord, want de Russen deden er 6 jaar geleden maar iets meer dan 3 uur over om tot bij dat ISS te geraken. En het laatste originele lid van de Antwerpse band The Strangers is overleden. Jan, of John de Wilde, was 93 en was ook een van de oprichters. The Strangers scoorde in de jaren 70 hits met covers van internationale nummers zoals Schelen van der Linde, Bij de Rijkswacht en O, mijn blauwe geschelpte. Er leeft nu nog maar 1 lid van The Strangers, Ernest Nest Adriaanse, maar die was er niet van in het begin bij. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd 3e in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons. Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht is het vrij helder, minimaal rond 10 graden. In het weekend is er zon, soms wat wolken, maximaal rond 20 graden dan. En dat is ook zo begin volgende week.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Voetballiefhebbers en fans van VC Bekkevoort. Het speelt zijn volgende thuismatch. Nu zondag 4 oktober om 15 uur. Het wordt een niet zo makkelijke confrontatie tegen de buren uit Kortenaken. Dus de derby VC Bekkevoort Kortenaken. Nu zondag 4 oktober om 3 uur.

Dit waren de Hollies 1972. Morgenmiddag is er een flashback hit parade. Aha, morgen op 3 oktober tussen 12 en 2. Gepresenteerd door Herman de Graaf. En het is een lijst uit dat jaar, uit 1972. Wel straf. Morgen op 3 oktober ben ik jarig en ik ben geboren in 1972. Het zal wel toeval.

En als we gaan beginnen aan het weekend, dan stel ik voor dat we de meezingers en de dansplaten, dat we die gewoon bovenhalen. Straks gaan we naar het midden van de jaren 80 met Colonel Abrams. Die heeft ooit één hit gekend, Trapped. Die gaan we nog een keer draaien, maar eerst uit volle borst meezingen met deze toch wel geweldige Nederlander. Dat blijft hij voor eeuwig en drie dagen. Rob de Nijs bij Demerstad.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Classic is altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Dit was hem, Colonel Abrams. Dat was geen echte kolonel, voor alle duidelijkheid. Nee, die vindt dat interessant om dat voor hun naam te zetten. Dat werkt blijkbaar. Ja, klopt, want die Trap, dat is indertijd toch wel een grote hit geweest. En van hits gesproken, deze man heeft er een massa geproduceerd. Dit blijft toch wel een van zijn beste. Bruce Springsteen, de baas, je hoort hem vandaag met The River.

Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Een nieuwe of tweedehandswagen?
5: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
5: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
5: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
4: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
5: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
4: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
5: Erkend door de meeste verzekeringen.
4: Groep Govaerts, in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

The King of Pop, Michael Jackson. Morgen kan je een pintje gaan drinken in Diest, want morgen van 4 tot 10 gaat de Loterbol open. De brouwerij in de Michel Thijsstraat in Diest. Loterbol, Tuverbol kan je er allemaal drinken. Je kan er ook deelnemen aan een rondleiding. Ook dat moet je eens meegemaakt hebben. En zondag tussen 8 en 4, dan wordt er in Testelt een garageverkoop georganiseerd. Veel te doen het aankomende weekend. Wij hebben gelukkig Frits van Perk in huis. Die heeft dat allemaal mooi opgelijst in de weekend- en weekkalender op onze website. Of radiodemerstad.be. En terwijl je kijkt, kan je genieten van de muziek van deze grote meneer. Daar straks Michael Jackson. En dan mag deze niet ontbreken. Hier is Prince.

Red Hot, gelukkig kunnen we dit weekend de verwarming nog uitlaten, want wat lezen we in het laatste nieuws? De energie die wordt fors duurder deze maand. Dat zou wel geen nieuws zijn, maar niet overal. Want de grootste leverancier die rekent €400 meer aan. En een concurrent wordt dan weer €70 goedkoper. Dus het is echt wel belangrijk dat je eens gaat rondshoppen wat die energiefactuur betreft. Flink wat centjes opleveren. Goedemiddag, je luistert naar Radio Demerstad. Met geweldige muziek nu uit het begin van de jaren 80. Dit is de band Rose Royce. Die hebben echt goede platen gemaakt. Onder meer deze Best Love.

Rolls Royce, dit was de spits voor vandaag. Willem Dodeleijers, die hoor je na het nieuws van 6 uur. En na deze leuke plaat van Jackpot, maak er een heel fijn weekend van.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Gemengde reacties, nu het assiseproces tegen Chris van Haverbeke erop zit. Hij kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor een moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar voor euforie is er geen ruimte. Je hoort de advocaten van de mama en de grootouder.
4: De kinderen komen er niet meer terug, Ona en Maud. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
5: Ja, het is een opluchting natuurlijk. Het moet nog wat neerdalen, uiteraard. Het proces is gedaan, de adrenaline gaat nu liggen. Een glimlach van opluchting toch, ja.
3: Ook Van Haverbeke kan leven met de uitspraak. Dat zegt zijn advocaat.
6: Chris Van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
3: Chris Van Haverbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Het gaat dan niet meer om de feiten zelf, wel of er fouten gemaakt zijn tijdens dat proces. Ex-politica Siamel Kawakibi vraagt de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, dan vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El Kawakibi die wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
7: Ik ga nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken. Dank je wel.
8: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
9: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag een vrijspraak.
8: U was erbij. Dat heb ik dat gezegd, hè.
3: El Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt erbij dat die nooit bewust waren. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand voort. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Vanmorgen dreigde de Amerikaanse president Trump ermee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier niets uit die reserves gehaald zou worden. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd 3e in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons.
10: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voelde me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is. Met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt. Maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbare.
3: Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met soms wat wolken, maxima rond 20 graden. En dat is ook het geval begin volgende week.

Labour Gonna Love Tonight. Dat moeten we nog even afwachten allemaal. Willem Doreleijers. Dat is Lime op Demerstad. Een nieuwe vrijdagavond, een nieuw weekend ook vol een bak voor de deur. En ook een volle nieuwe maand. Het is 2 oktober vandaag, vrienden. Hallo, goedenavond. It's a rainy day. Nee, niet echt. Het blijft prachtig najaarsweer. Maar Ice MC zingt wel over de regen. Zometeen. Eerst Barry Manilow.

0: Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
2: Het volgende feestseizoen komt eraan.

0: ideaal feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in Diest kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensysteemweg 160 in Diest.
3: Voetballiefhebbers, opgelet. Herk FC speelt zijn volgende thuiswedstrijd op zondag 4 oktober om 14:30. De tegenstander is Anadol uit Heusden-Zolder. Dus Herk de Stad FC Anadol volgende zondag 4 oktober om 14:30.

Een wet die we allemaal wel eens kennen, hè? De wet van Murphy. Allemaal maken we die wel eens mee. Sherry uit de 80's. Dit is Demonstad. Vrijdagavond, je kent het recept. We draaien meer funk, disco en dance dan je normaal gewend bent. Elke vrijdag en zaterdagavond ook straks in de Party Train. Vet. Ja, leuk programma is dat. Straks weer met Björn van Zunder. Xandy, ging zij niet ooit naar het Songfestival voor België? In 2004, One Life, komt er zo nog eens aan. En Imagination. We dimmen de muziek en de lichten. Nou ja, de muziek harder, de lichten misschien wel dimmen. Eerst Kiss and I Was Made for Loving You.

gezelschap Imagination, die een groot hit hadden met Just an Illusion. Dit was Music and Lights, die we er in het weekend nog wel eens extra vaak bijpakken. Toffe track om nog eens terug te horen. Zometeen de Elbow Bones en de Racketeers. Mooi liedje.

is uit het begin van de jaren 80. Take Me For A Night In New York. Eerst leuke dance. Ik denk zelfs met een Belgisch vlaggetje, maar ik ben niet helemaal zeker. Deze Satchi en Orlando Johnson. And I Say Yeah. Nee, is niet Belgisch, hoor ik net.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De vergeten tracks, die vergeet je hier niet. Dat is het mooie van Demerstad. Elbow Bones, Racketeers, de prachtige Night in New York. Meer weten over Demerstad? Je hebt een fantastische website. RadioDemerstad.be. Je vindt daar de complete weekend- en weekkalender onder het kopje agenda. Je kunt de playlist nakijken, wat er allemaal gedraaid is. En niet te vergeten, de programmering staat ook allemaal online op RadioDemerstad.be. Sash, Ecuador. We gaan naar de 90s. We gaan naar de dance. Eerst Dennis Edwards. Van de Temptations, hè, was hij. Van de Four Tops, een van die twee soulgroepen uit de jaren 60. Samen met de prachtige Steve Garrett. Dit is Don't Look Any Further.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
4: In de regio Ter Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
3: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Antarctica, een van de laatste echte wildernissen op aarde. Op 9 februari 2028 neemt Koen Herbots je mee op een uitzonderlijke expeditiecruise naar het einde van de wereld. Vanuit Ushuaia vaar je aan boord van de luxueuze Hanseatic Inspiration richting het Witte Continent. Reis langs immense ijsbergen en spot walvissen en duizenden pinguïns. 18 dagen pure verwondering vanaf €16.940 per persoon. De plaatsen zijn zeer beperkt. Dromen zijn er om waar te maken. Bekijk de reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
6: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
7: Voor

gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

Met vooral een stoere videoclip toen de Backstreet Boys nog helemaal hot waren in de 90s. Larger Than Life. Zometeen nog een uur Weekend Willem in je radio op de vrijdagavond, de tweede van de tiende. Leo Sayer met zijn excentrieke stemgeluid. You make me feel like that.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Sint-Amanduskerk in Hoeleden bij Kortenaken krijgt een grondige transformatie. De gemeenteraad van Kortenaken heeft het licht op groen gezet voor een erfpachtovereenkomst van 50 jaar met de kerkraad Canna. De kerk wordt omgevormd tot nieuwe dorpsbibliotheek en een bruisend buurthuis, terwijl de waardevolle historische schatten in het gebouw bewaard blijven. VOCA, KVK Vlaams-Brabant, opent tijdelijk een talentcenter in de Citadel in Diest. Leerlingen van het zesde leerjaar en de eerste graad van het secundair onderwijs kunnen er via tests en praktische opdrachten ontdekken waar hun talenten en interesses liggen. Scholen kunnen nog zeker tot de herfstvakantie langskomen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er wordt op maandag 12 oktober gestaakt op het spoor. Dat meldt de Socialistische Vakbond. De NMBS bereidt wel een alternatieve dienstregeling voor, zoals altijd bij stakingen. 12 oktober wordt een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. Ook bij de VRT gaan ze dan staken. En op vrijdag 9 oktober is er ook al een betoging in Brussel. Gemengde gevoelens na de veroordeling van Chris van Haverbeke. Die kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor de moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar euforie is er zeker niet. Je hoort de advocaat van de man.
5: De kinderen komen er niet meer terug, Ona en Maud. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
4: Ook Van Haverbeke kan leven met de uitspraak, dat zegt zijn advocaat.
6: Chris Van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat onvergeeflijk is, dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
4: Chris Van Haverbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Ex-politica Siem Al-Kawakibi vraagt een vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, dan vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. Al-Kawakibi wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
7: Ik ga nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken. Dank je wel.
8: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
9: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag een vrijspraak.
8: U was erbij, hè? Dan heb ik dat gezegd, hè?
4: Al-Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt dat die nooit bewust waren. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand voort. En ons land heeft zijn eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd derde in de wegrit bij de belofte en pakt dus brons.
10: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voelde me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is. Met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt. Maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbare.
4: Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met soms wat wolken, maxima rond 20 graden dan. En dat is ook zo begin volgende week.

En ineens stond deze ode aan de soul-legende op nummer 1. Pasadena's. Tribute, right on. Willem Doreleijers. Tweede helft vertrokken, vrienden, van Weekend Willem op de vrijdagavond. We zitten in het voorprogramma van de Party Train. Met muziek van Gary's Gang, Lisa, Beyoncé. En dit is The Real Thing. Can't Get By Without You. Goedenavond.

0: regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
2: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
4: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Over

Lisa Borré. Maar jij mag gewoon alleen Lisa zeggen, hoor. Geen probleem. Break It Out. Zij kwam wel uit Nederland. Dat weet ik 100% zeker. Het was 1982 of 83 dat het een aardige hit was. Zometeen Gary's Gang. Die we kennen van Showtime en Knock Me Out. Keep On Dancing was even geleden. Die hoor je zo. Eerst tijd voor Gustavo Lima. Oh, gillende meisjes. Die waren helemaal dol op dit nummer. Ballada.

CasaD'Alessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf

Een van de absolute prijsnummers uit het album New Gold Dream. Het was 1981 voor de Simple Minds. Someone, Somewhere in Summertime. En in Summertime, daar hebben we nog altijd een klein beetje mee te maken. Na Summertime. Zo moeten we het een klein beetje noemen. Al is het autumn tot en met, want we zitten in oktober al, hè, vrienden. Alleen voelt het zo absoluut niet. In volle vitesse, zometeen, maximale snelheid. Tour Limited komt eraan. Dale, een van de vele protégés van Prince. Simon.

Ray en Anita, met dank aan twee Belgische helden die het allemaal produceerden. En ik denk een nog steeds aardig bankrekeningetje hier hebben aan overgehouden. Want dat waren het veel hits wereldwijd in de jaren 90. Maximum Overdrive. Wij ook hier in Maximum Vitesse op de vrijdag en zaterdagavond met meer funk, disco en dance in je radio bij Demerstad. Met een beetje een nakomer van Aretha Franklin. Dit is Freeway of Love.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
4: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randsberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randsberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering. Classic.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Valleilaan in Diest. Geen rijen imposante villa's, maar vooral charmante, vaak gerenoveerde woningen met een tuin. Met een gemiddelde prijs van €2.600 per vierkante meter is de buurt Valleilaan Boudewijnvest in Diest de duurste buurt in het Vlaams-Brabantse stadje. De Valleilaan in Diest ligt op wandelafstand van het centrum, tussen de Demer en de Stadsring. Op een rustige woensdagnamiddag valt vooral het karakter van de straat op. Karaktervolle gevels, gerenoveerde woningen en opvallend veel groen. Aan het ene uiteinde ligt de Demer, aan het andere de Ring. De huizen zijn niet uitzonderlijk groot, maar de combinatie van een centrale ligging, een tuin en een rustige woonomgeving maakt de buurt aantrekkelijk en dus duur. Buschauffeurs op landelijke lijnen in Limburg krijgen te weinig ondersteuning van controleurs. Dat zegt ACV Openbare Diensten. Volgens de vakbond zet de lijn vooral in op drukke lijnen in Hasselt en Genk om de controledoelstellingen te halen. Maar buiten die steden zouden er na 8:45 s'avonds geen controles meer zijn.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er wordt op maandag 12 oktober gestaakt op het spoor. Dat meldt de Socialistische Vakbond. De NMBS bereidt wel een alternatieve dienstregeling voor, zoals altijd bij stakingen. 12 oktober wordt trouwens een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. Ook bij de VRT gaan ze dan staken. En op vrijdag 9 oktober is er ook al een betoging in Brussel. Brieven en pakjes versturen met Bpost wordt duurder vanaf volgend jaar. Een gewone postzegel gaat van €1,63 nu naar €1,77. Bij een priorzegel komt 21 cent bij. En ook de prijs om een pakket te versturen stijgt met gemiddeld 4,5% naar gelang de grootte en het gewicht. Bpost sluit niet uit dat de prijzen volgend jaar nog eens zullen stijgen door de inflatie. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen dan in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat, of 1.200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens de coronaperiode waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels, omdat ouders thuis moesten werken en de kinderen niet naar school konden. En de Rode Duivels beginnen over 3 kwartier aan hun 3e groepswedstrijd in de Nations League in Luik tegen Turkije. Maxime de Kuiper, Dodi Luke Bakio en Hans van Aken staan aan de aftrap, net als Charles de Ketelaar. Geen Romelu Lukaku dus in de spits. En die kan later mogelijk misschien nog invallen. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met hier en daar een wolk en een graad of 20.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Vrijdag 2 oktober vandaag. Ja, die oktobermaand die is weer vertrokken. Speciale maand voor ons, toch voor mij in de grote radiobaas. Want in deze maand zijn we beide te samenjarig. We hebben ooit aan elkaar beloofd dat we dat eens samen gaan vieren. Misschien moeten we dat doen dit jaar in 2026... op een vrijdag of zaterdagavond uitzending van de Party Train. Vandaag begonnen met Level 42, Lessons in Love. En dit zijn de Flirts.

0: Rush Hour tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
5: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
6: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meld er

1988 was iedereen helemaal de mond vol van Kylie Minogue. En met dit hitje, The Locomotion, deed ze het goed. Ik was daar niet zo bepaald de mond van vol van Kylie. Ik moet zeggen, later pas. Zo Can't Get You Out of My Head bijvoorbeeld. Dan had ik wel zoiets van, ja, dat is mijn Kylie. Die mag wel eens een keer bij mij op de zetel komen zitten. Hè? Daarvoor ook nog Alice DJ en Back in My Life. Tijd voor wat zomerse zonnige muziek.

De feestclassics vliegen je rond de oren of om de oren, zoals je zelf al wil. Die SOS-band en Just Be Good To Me. Daarvoor Chic en Dance, Dance, Dance. Het is maar dat u het weet. Dansen zal u doen met Malcolm McLaren nu. De Buffalo Girls. The Party Train.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Daar is de tijd gebleven dat deze dames grote hits scoorden. De Def Dames Dubin. Ain't Nothing To It. Dat was 1993. Daarvoor zaten we in de jaren 80 met Stone. Heerlijke classic, hè? Time was dat nog eens een keer bij Demerstad in de Party Train. Onderweg voor je Johnny Guitar Watts en A Real Mother for Ya. Daarmee duiken we de 70s in. Eerst nog wat jaren 80, ja, stevige disco, zeg maar. Dit is Divine and Shoot Your Shot.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
5: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
6: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering. Ja!

En zo swingt je vrijdagavond heerlijk met de muziek uit 2007 van Alpha Beatnet en Fascination. Deel 2 van deze Party Train. Hij komt er zo meteen aan op je vrijdagavond. Blijf erbij. Eerst gaan we richting het nieuws met de Silver Convention en Always Another Girl. Ja, het is altijd een andere die het gedaan heeft. Na deze van Sister Sledge en He's the Greatest Dancer. Tot zo meteen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Brieven en pakjes versturen met B-Post wordt duurder vanaf volgend jaar. Een gewone postzegel gaat van €1,63 nu naar €1,77. Bij een priorzegel komt 21 cent bij. En ook de prijs om een pakket te versturen stijgt met gemiddeld 4,5% naar gelang de grootte en het gewicht. B-Post sluit niet uit dat de prijzen volgend jaar nog eens zullen stijgen door de inflatie. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste zijn minderjarigen. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij het scholierenprotest in Frankrijk zijn vandaag meer dan 1700 mensen opgepakt. Sinds maandag staat het totaal op meer dan 5000. Ook vandaag kwamen jongeren daar op straat en staken ze van alles in brand. In Marseille zelfs een brandweerwagen. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een soort bommetje. En in het oosten van Frankrijk sloegen jongeren een agent bewusteloos. De totale schade in Frankrijk loopt in de miljoenen euro. De scholieren protesteren al dagen tegen het personeelstekort en de overvolle klassen. En Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Patro Eijsde. Hij volgt er Stijn Stijnen op die zelf opstapte omdat de resultaten tegenvallen. Ferreira is 59 en werkte eerder onder meer bij Beveren, Club Brugge en Racing Genk.

En zo is de trend gezet, zo is het goede voorbeeld gegeven door meneer David Bowie. Hij opende de dans, hè? Hij ging ten dans. Let's Dance, vrijdagavond, Demerstad, deel 2, de Party Train, de juiste keuze, de volumeknop wat harder, haal er wat vrienden bij, een drankje, een knabbeltje en flikker wat met de lichten in de huiskamer. Dan denk je weer eens even terug aan die mooie tijd van toen je nog in de discotheek stond. Hè? En voor iedereen die niet wil meedoen, heel simpel, je geeft zijn klets. Het goede voorbeeld wordt u gegeven door Jimmy Bohorn.

0: zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
2: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
4: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal.

Als het oude versleten is, dan is het gewoon tijd voor iets nieuw. Hè? Ja, zo simpel is dat, hè? Jodie Watley en Looking for a New Love. Daarvoor Duff and Brothers. Vrijdagavond, Demerstad, de Party Train. Laat ons nog eens een keer weten hoe dat jullie naar ons luisteren. Jullie doen dat regelmatig, maar ik ga nog eens een oproep lanceren. Is het via FM, is het via DRB Plus of online? En van waar luister jij? Stuur ons maar een berichtje of een berichtje via onze app, hè? De Radio Demerstad app, of via onze socials of een mail. info@radiodemerstad.be. Tijd voor een house classic nu van Juice Mood. Dit is The Promised Land.

0: van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Radio Demerstad. Demerstad. Altijd en overal.

0: Al goed waren deze mannen niet begonnen aan The Bridge Over the River Kwai, want dan gingen ze nog wel even bezig zijn en een paar ongelukken erbij hebben ook, vermoed ik. We'll Cross That Bridge en The Ward Brothers. Leuke track uit het midden van de jaren 80. Daarvoor ja, iets om uit volle borst op mee te zingen, zeg maar. Ja, dat kan je perfect doen op die Mamma Mia van ABBA. En daarmee zaten we in de 70s. Leuke 80s heb ik voor je onderweg. The Pet Shop Boys, What Have I Done To Deserve This? Na deze Mai Tai.
1: The Party Train.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
5: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbormstraat 30, Alke.
10: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.

Mocht je het nog niet weten, I want you to be my lover, voilà. La Bouche was dat en dat was ja een dikke hit in 1995. Yam People, dat was ook een leuke hit uit de 90s. Die heb ik zo meteen voor je klaarstaan met Moving On Up. Eerst hadden we er Joe Dex nog eens een keer bij. Die man die was een madame van vlees en bloed tegengekomen. En dat was een stevige madame. Een slechte ervaring ook blijkbaar. Ain't gonna bump no more with no big fat woman.

Hoplakee, en zo is de vrijdagavondeditie van de Party Train weer al zo goed als gedaan. Maar het is hier niet gedaan. Straks na 10 uur zijn er meer leuke classics en moet je er gewoon weer bij blijven en daarnaar luisteren. Morgen zijn we er weer vanaf 8 uur. Dan de extra lange versie richting middernacht met mezelf en Chris van Opstal uiteraard. Er is nog muziek van SWV. Right here, right now.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement. En het gebeurde zoals verwacht een meerderheid tegen oppositie.
4: Collega's, heeft iedereen gestemd? Dan is dit het einde van de stemming. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
3: Minister-president Diependaele kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen, bijvoorbeeld. Voor het eerst in een jaar tijd zijn weer meer Vlaamse bedrijven van plan om mensen aan te werven. Het gaat om 3 op de 10 bedrijven. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van HR-bedrijven SD Works. Een positief signaal, maar toch denken ook heel wat bedrijven eraan om mensen te ontslaan. Annelies Rottiers van SD Works.
5: Een ontslagintentie van 15% blijft ook wel hoog. Die blijft ook wel gelijk als vorig kwartaal. Ja, als we de beide bij elkaar neemt, dan blijft nog wel voorzichtigheid. Nu, een werknemer kan ontslaan worden omdat er inderdaad te weinig werk is. Of neemt zelf ontslag en dan kan die wel vervangen worden. Hè. Dus dat zijn eigenlijk wel de nuances die we ook wel zien in de cijfers.
3: Ook op nationaal niveau zijn er meer bedrijven die willen aanwerven, bijna 3 op de 10. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste zijn minderjarigen. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij het scholierenprotest in Frankrijk zijn vandaag meer dan 1700 mensen opgepakt. Sinds maandag staat de teller daar op meer dan 5000. Ook vandaag kwamen jongeren op straat en staken ze van alles in brand. In Marseille zelfs een brandweerwagen. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een soort bommetje. En in het oosten van Frankrijk sloeg jongeren een agent bewusteloos. De totale schade in Frankrijk loopt in de miljoenen euro's op. Scholieren protesteren al dagen tegen het personeelstekort en de overvolle klassen. Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Patro IJsde. Hij volgt er Stijn Stijnen op, die zelf opstapte omdat de resultaten tegenvielen. Ferreira is 59 en werkte onder meer bij Beveren, Club Brugge en Racing Genk. En Cristiano Ronaldo en de Portugese voetbalbond zitten volgende week samen over de ruzie met de bondscoach. Ronaldo moest een hele match op de bank zitten en dat vond hij niet kunnen, waarop hij zijn privéjet pakte en naar Madrid vloog. Volgens Portugese media meteen het einde van Ronaldo bij de nationale ploeg, maar daar wil de Portugese bond dus toch nog eens over praten. Vannacht wat hoge wolken, kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen start zonnig, later komen er wolken opzetten en een graad of 21. Zondag zon en stapelwolken en een graad of 20 opnieuw.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met Infinity.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Onze Rode Duivels hebben een derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen met 3-0 tegen Turkije. Kevin De Bruyne scoorde de eerste twee doelpunten. Invaller Romelu Lukaku maakte de derde. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 en Italië heeft 4 punten. De Turken staan laatste zonder punten. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot en het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
4: Collega's, heeft iedereen gestemd? Dan is dit het einde van de stemming. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
3: Minister-president Diependalen kan zich nu weer focussen op andere dingen, bijvoorbeeld het aanstellen van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Voor het eerst in een jaar tijd zijn weer meer Vlaamse bedrijven van plan om mensen aan te werven. Het gaat om 3 op de 10 bedrijven, blijkt uit een nieuwe rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Een positief signaal, maar toch denken ook heel wat bedrijven eraan om mensen te ontslaan. Annelies Rottiers van SD Works.
5: Een ontslagintentie van 15% blijft ook wel hoog. Die blijft ook wel gelijk als vorig kwartaal. Ja, als we de beide bij elkaar neemt, dan blijft nog wel voorzichtigheid. Nu, een werknemer kan ontslaan worden omdat er inderdaad te weinig werk is, of neemt zelf ontslag en dan kan die wel vervangen worden. Hè. Dus dat zijn eigenlijk wel de nuances die we ook wel zien in de cijfers.
3: Ook op nationaal niveau zijn er meer bedrijven die willen aanwerven, bijna 3 op de 10. Vannacht wat hoge wolken, kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken, maxima rond 21 graden. Zondag zon en stapelwolken en een graad of 20.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort de bondscoach Mark van Bommel.
4: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
3: Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een bestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon dat nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. En tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. Vannacht wat wolken en kans op mist. Het koelt af tot minimaal 10 graden. Morgen start zonnig, nadien komen wolken opzetten. 21 graden dan. Zondag zon en stapelwolken bij een graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week.

CasaDAlessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDAlessandro.com.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort de bondscoach Mark van Bommel.
4: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
3: Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een bestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon dat nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. En tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. Vannacht wat wolken en kans op mist. Het koelt af tot minimaal 10 graden. Morgen start zonnig, nadien komen wolken opzetten. 21 graden dan. Zondag zon en stapelwolken bij een graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week.
5: En wat nu?

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Na een marathondebat van 11:00 heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de regering goedgekeurd. Zoals verwacht stemde de meerderheid voor, oppositie tegen. Nu de begrotingsplannen definitief zijn, kan minister-president Diependalen zich focussen op andere dossiers, waaronder de aanstelling van een definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Het parlement is opgelucht, de oppositie is boos. Er is een positief signaal voor de arbeidsmarkt. Voor het eerst in jaar tijd willen meer Vlaamse bedrijven extra personeel aanwerven. 3 op 10 werkgevers plannen nieuwe vacatures, blijkt uit een rondvraag van HR-dienstverlener SD Works. Al is er ook wel een keerzijde natuurlijk, want heel wat bedrijven overwegen ook nog ontslagen. Nationaal gezien liggen de cijfers in dezelfde lijn. Ook daar wil bijna 30% aanwerven. In Wallonië zijn intussen meer dan 50 jongeren opgepakt bij nieuwe studentenprotesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep de situatie opnieuw uit de hand. Agenten werden bekogeld, de betogers dreigden ermee om auto's van leerkrachten in brand te steken. De meeste van de opgepakte jongeren zijn minderjarig. In Frankrijk neemt het scholierenprotest tegen het lerarentekort intussen monstrueuze proporties aan. Gisteren zijn al 1700 mensen opgepakt, wat het totaal sinds maandag op 5000 brengt. In Marseille werd een brandweerwagen in brand gestoken. In het oosten sloegen jongeren een agent bewusteloos. En in de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een vuurwerkbom. De materiële schade loopt in de miljoenen. Sport. Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Padro IJsden. De 59-jarige Ferreira volgt Stijn Steijnen op, die eerder deze week zelf opstapte na de tegenvallende resultaten. Ferreira heeft als coach een pak ervaring op de teller bij onder meer Club Brugge, Racing Genk en Beveren. En in Portugal moet een crisisberaad de plooien gladstrijken tussen Cristiano Ronaldo en de voetbalbond. Ronaldo verliet misnoegd de nationale ploeg met zijn privéjet nadat de bondscoach hem een hele match op de bank zette. Volgens Portugese media dreigt het definitieve einde van Ronaldo als international, maar de bond wil volgende week toch nog een reddingspoging ondernemen. We starten zonnig, later wat meer wolken, warme maxima 1 à 22 graden. Ook zondag blijft het nazomeren met afwisselend zon en wolken en zo'n 21 graden overdag.